0: Tweede Nase.
1: Dit is Tweede Nase op Urgent FM.
2: Een mooie, zalige en vooral een zeer...

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Aan de Universiteit Gent is het academiejaar gestart met protest. De stoet van Togati vertrok een kwartier later door een actie van een 80-tal studenten. Zij eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kovnes, die zichzelf een rassenrealist noemt.
3: Kovnes voert racistische uitspraken uit. Hij zegt dat zwarte mensen minder intelligent zouden zijn. Wij zijn daar absoluut niet akkoord mee. Wij vinden het absoluut niet oké dat Petra de Sutter zo iemand aan onze unief laat lesgeven, überhaupt. Wij accepteren geen racisme, absoluut niet.
2: Rector de Sutter zegt dat er een vooronderzoek loopt tegen Kovnes en dat hij voorlopig geschorst blijft in afwachting van een mogelijke tuchtprocedure. Protest verloopt tot nu toe rustig. De politie is wel massaal aanwezig. Het blijft wachten op een beslissing van de Assise-jury in Antwerpen op het proces rond de dood van Jairon. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij zijn vader thuis. Hij was ziek, maar niemand deed iets om hem te helpen. De politie vond zijn lichaam daar pas 2 maanden later. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
4: De moeder blijft erbij dat het hier gaat om moord. De vader zelf die zegt ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen, maar voor mij gaat het om onopzettelijke doding. Die 5 andere beschuldigden die bij hem inwoonden, zij willen de vrijspraak. En dan heb je nog het Openbaar Ministerie. Ook zij gelooft niet in moord, in kwaad opzet, maar zegt dat het gaat om opzettelijk onthouden van voeding met de dood tot gevolg.
2: Verschillende opties dus met een andere strafmaat. Die gaat van vrijspraak tot levenslang. In Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke raid in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Mogelijk om wraak te nemen omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. Ruben van Bommel, de zoon van bondscoach Mark van Bommel, is voor het eerst geselecteerd voor de Nederlandse nationale ploeg. Ruben is 22 en is aanvaller bij PSV. Vader Mark is superblij met zijn selectie voor Oranje.
5: Het is natuurlijk een moeilijk jaar voor hem geweest met de kruisbandblessure. Als je dan op die manier terugkomt, dan is dat wel knap van hem. Ik heb zelf voor Nederland zelf al gespeeld in het Nederlands. Dat het hoogst haalbare, net zoals dat je gewoon een duivel leuk wordt. Ik ben daar heel trots op.
2: Mark van Bommel maakte vanmiddag zijn eerste selectie bij de Rode Duivels bekend. Voor de 4 wedstrijden in de Nations League binnenkort. Maandag is er een open training voor de fans in Tubeke. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Blijft zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kan zo wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Dringer ich ochtend. Was denn ist uns wahre Nacht? Was auf was, dann red du, bevor ich abstand. Und ich kann Menschen das Abend nicht abschicken. Er lijkt het meer op het ontkennen van het zonlicht. Opdringerige ochtend, wees mild. Ach, kan ik niet zeggen dat ik dit niet heb gewild, want ik wilde net. Oh ja. Opdringerige ochtend, toon genaakt.

with me, your exes niet het spookt daar. Gisteren leek ze sexy, niet de VIP sexy of de brieven die je gooide daar. Niets kan je nog redden. Je kan je enkel nog maar leggen nu, in de opdringerige ochtend.

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent FM.
2: Break City.
3: Break City. Break City.
4: Goedenavond iedereen. Het is vrijdag 18 september. Voor heel wat studenten de laatste vrijdag van de vakantie. Voor sommigen zijn al terug begonnen met het nieuwe schooljaar. Maar zwart, het is hier Caster W aan de mic. Voor de rest ben ik ook de enigste hier in de studio. Dus het is hier momenteel redelijk rustig. Volgende week ben ik er ook weer aan. Dat betekent zeker niet dat je niet meer van mij gaat horen. Weet wel, we zijn hier live, als altijd. Aankondigingen, voor mensen die gewoon ook luisteren naar Break City, volgende week ook zeker inchecken. Want 187, de Star Wars man himself, is hier op bezoek bij ons. En komt ook een volledige show mixen, dus dat ga je zeker niet willen missen. Voor de rest, 17 oktober is er 9000 Snakes, gratis in de Kinky Star, met Lady Light, MC Mary Jane, Madlock, Black Francis en Caster W, ik ondergeschreven. Dat is gratis, is van 10 tot 5 in de Kinky Star, zij er gewoon. En dan komt er ook nog een Christmas Kitchen Lab aan. Wacht, kan ik kijken welke datum dat hier is. Als ik me niet vergis, is dat 31 oktober. Het is een carnival, dus het is zo wat spooky season. Dat zal wel met Black Francis ondergeschreven zijn. Maar ook onder andere met Reynald en Epidemie. Dus dat zal ook zeker in assetpotjes stampen worden. Voor de rest, 13 november is het ook nog Datablender. Daar ga ik nog niet te veel over zeggen. Het enige wat je moet weten, het is Datablender. Het is gratis, het is elektro. Het is een kinkstijl van 10 tot 5, gelijk altijd. En de main man, Jaquarius, komt af uit Frankrijk. Dus dat ga je ook zeker niet willen missen. Ik ga dan maar gewoon stoppen met de feestjes en even zeggen wat ik ga doen vanavond. Vanavond, zoals ondertussen al weet, sta ik hier alleen in de studio. En ik heb hier 2 uurtjes 90s rave mee voor jullie. Allemaal op vinyl. Dus weet wel. Hopelijk heb je goed om te dansen. Dat gaat zeker wel zijn. Of gewoon opzetten in de achtergrond. Maar het doel is toch om jullie uit jullie stoel te krijgen vanavond. Weet wel of dat nu al bol net pakt of niet. Hoop ik stel het te springen. Zwat, ik ga niet meer te veel praten. En ik ga dan gewoon eraan beginnen. Geniet ervan. 2 uurtjes 90's Rave met Caster W op Break City.
5: Break City.

0: Oh yeah. We komen aan het einde van de set. Hoop ik heb hier een beetje van genoten. Hoop ik heb jullie wel zitten dansen als jullie daar hoestingen dan. Ik ga niet meer te veel zeveren. Volgende week zijn we er weer. En volgende week hebben we special guest Mr. Star Wars himself, Jurgen over de vloer. 187. Dus zeker af. Zeker uw radio uit. Niet uitzetten, maar aanzetten en luisteren. Yo.
1: Great City.

halt. Backup. Frans. Franse vaart. Halt. Backup. Frans. Franse vaart. Halt. Backup. Frans. Franse vaart. Halt.